0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

schouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Goedemorgen.
2: Bij Vlaamse.

0: het niet zo erg is om te dromen. Of ben je mij vergeten voor het morgen wordt?
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemorgen.

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Artenne 1.
0: Goedemorgen
2: bij Vlaams.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
3: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
2: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik van gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
4: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Die dingen, dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
2: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nogthans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook op zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij
4: sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaar.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag, metaldag.
1: Met Verwilderd, Gerjen, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
1: vrijdag. Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerock.be en Facebook.
2: Garage.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Antenne 1. Goedemorgen.

0: radio1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
3: Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Journalist Rob van Erk.
4: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
3: Het Belgische leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om zo de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. De helft van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
5: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
3: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL houdt zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker, dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek dus kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En sport, Club Brugge heeft gestunt in de Champions League voetbal. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is erg trots op zijn ploeg.
6: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. They had a lot of chances also. We had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
3: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger. Ludo Daalman.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Altijd waar voor je geld.
1: Schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook op zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij
4: Sanitairdebaren.be.
5: Vlaamse Antenne 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag, metaldag.
1: Met Verwilderd, Carrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
1: vrijdag. Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel. En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen hadden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
3: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier met welk soort diploma.
2: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer één op één samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niks op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. De VRT-directie had zelf inspraak in de besparingen die ze moet doen. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Toen ze hoorden dat de VRT zou moeten besparen, zijn ze zelf met een plan naar mediaminister Sieltje van Achter gestapt. In ruil voor die besparing zouden ze dan tot 20 miljoen euro aan reclame kunnen binnenhalen via VRT Max. Maandag was er bij de VRT nog een staking tegen de besparingen. In Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. En sporttrainer Ivan Leko van Club Brugge is trots op zijn ploeg. Die ging in de Champions League voetbal winnen bij Inter Milaan met 3-4.
4: I'm happy. I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing. And they had a lot of chances. Also, we had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
2: Nicolò Tresoldi scoorde 3 keer voor club. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling.

0: Albert Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook

0: zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij...
1: sanitairdebaren.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

van ons twee. Barcelona jaren 90. Ik zou hem sturen als ik wist waar je nu woont.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.
2: Garage Rockt is terug.
3: Garage Rockt.
4: Op 16 en 17 oktober
2: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
5: Twee dagen, één stevig feest.
3: Vrijdag, metaldag.
2: Met Verwilderd, Kerrien, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
3: Zaterdag.
2: Met Zayfix, Ford, Nothing Really Ends, Wave, Hideous en Freddie Mercury.
3: Garage Rock.
5: Twee dagen lang rock en metal.
2: Zonder drempelvrees en met goede goesting.
4: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
2: Tickets en info, garagerock.be en Facebook.
3: Garage.

kruiswerken klinkt enaam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoog.

0: platen, meer platen. 105, 106.3 en online Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair.

0: De Baren, op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be.
2: Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook op zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij...
1: sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Antenne 1.

0: krijg de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Carrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: metaldag.
1: Met Zayfix, Fort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronse.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garage Rockt, Garage Rockt.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Vlaamse Ardennen 1.be.
0: Minder praten.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1-5.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook op zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij
4: sanitairdebaren.be.
5: Vlaamse Ardennen 1.
0: Goedemorgen
5: bij Vlaamse Ardennen 1.

de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: nieuwsardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Pharma-reus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. GSK wil zich meer focussen op veelbelovende medicatie. Dat zegt journaliste Louise Buquet.
4: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
3: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik De Waat.
5: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
3: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook op zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij
3: sanitairdebaren.be.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemiddag.

0: servicenknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat het bedrijf 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
2: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
1: De vakbonden gaan met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
3: Men vergeet een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
1: Dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. In Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië, zijn opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrennen Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco-tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas, daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Elke dag open vanaf 8 uur.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Kerrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: metaldag.
1: Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronse.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, garagerockt.
5: Vraag de

inbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hofvanoranje.be.

0: Mix.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook, daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom. Vlaamse Antenne 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook op zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij...
4: sanitairdebaren.be.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: 60 in Oudenaarde.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: Metaldag.
1: Met Verwilderd, Carrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: Rijtdag.
1: Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddy Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang, rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronse.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, garagerockt.
5: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
1: Goedemiddag.
2: Bij Vlaams.

0: Basics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder, Oudenaar de Baan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook, daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur en zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.
2: Vlaamse Antenne 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook op zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij...

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7.9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hof

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door die beperkingen werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
2: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
1: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die er illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
3: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie. Die komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
1: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met DPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69. De Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er amper schepen door de zeestraat. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk, nu al bijna 10.000 liter per jaar. En dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe. Gemiddeld zo'n 31 liter per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Antenne 1.
4: Altijd één versnelling.

0: Wijn Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: Metaldag.
1: Met Verwilderd, Kerrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: Hartdag.
1: Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronse.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, garagerockt.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Vlaamse Ardennen.

omgevingswerken klinkt enaam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen, op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor...

0: Radio101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
3: De VS boycotte Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten. Maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
4: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
3: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking er blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak ja, wat tegengehouden wordt van hun droom, hè, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat de taalvereisten van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
3: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
6: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysiek. Fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
3: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten, eind februari, varen er amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Zizou Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Kom langs tijdens de Open Deurweek voor extra acties. Open Deurweek in de week van 6 oktober bij Sanitair De Baren. Ook op zaterdag en zondag. Voor elke bezoeker een leuke attentie bij
4: sanitairdebaren.be.
5: Vlaamse Antenne 1.
6: Goedenavond.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21 uur 30. Hof van Oranje.be.
1: Vlaamse Antenne 1.

vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik

0: het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Carrion, Steengruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: vrijdag.
1: Met Zayfix, Ford, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronse.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, garagerockt.
5: Vlaamse artiesten.

0: Spraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Van Berg ten Houten tot de Rekelberg.
2: Overal
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
1: Vlaamse Antenne 1.

wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Gratis wijndegustatie bij De Wijnkelder. Dat is samen proeven, samen genieten. Op zaterdag 14 november van 14 tot 19 uur. En zondag 15 november van 10:30 tot 19 uur. Iedereen welkom. Vlaamse Ardennen 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Garage Rockt is terug.
2: Garage Rockt.
3: Op 16 en 17 oktober
1: is er de vijfde editie van Garage Rockt.
4: Twee dagen, één stevig feest.
2: Vrijdag,
3: metaldag.
1: Met Verwilderd, Carrion, Steenkruis, Soulburn, Mork en Dead Congregation.
2: Zaterdag,
3: hartdag.
1: Met Zayfix, Voort, Nothing Really Ends, Wijf, Hideous en Freddie Mercury.
2: Garage Rockt.
4: Twee dagen lang rock en metal.
1: Zonder drempel.
2: En met goede goesting.
3: COC, Nieuwe Brugstraat in Ronsen.
1: Tickets en info, garagerockt.be en Facebook.
2: Garagerockt, Garagerockt.
5: Van de Kluisberg tot de Volkigenberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.

0: op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
3: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft en een wagen die vol drugs zet. En de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
2: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
4: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Veilige situatie onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid is gewoon dramatisch.
2: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd één versnelling hoger.

0: Sound BE.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
4: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En ik vind het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
3: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.

0: Jean. Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse Ardennen in.
1: Goeienacht.

Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde. Vlaamse Ardennen 1.

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse Ardennen in.
1: Goeienacht.